aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern? Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. 3 douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio... at

nacht. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevoziek Omroep via de Flevo Gastvrije.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: Van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette.
7: In de

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinger of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Philippe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slinger of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Philippe en premier Pedro Sanchez. Saoedi-Arabië veroordeelt de zeeblokkade die de Houthis tegen het land zeggen te hebben ingesteld. De Jemenitische rebellen noemen Saoedi-Arabië crimineel en spreken van wraak voor het blokkeren van havens en vliegvelden. Saoedi-Arabië wijst de beschuldigingen van de hand. Vorige week viel het land nog een vliegveld aan in Sanaa. En Oekraïne viel meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïns strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wiegen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield een verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam Centraal, waar ProRail aan het spoor werkt. Het gaat om de hoge snelheidslijn naar Breda en het traject naar Zwijndrecht. Reizigers kunnen bussen nemen vanaf metrostation Slingen of omreizen via Utrecht Centraal. ProRail verwijdert kruiswissels zodat hoge snelheidstreinen sneller kunnen rijden. Meer dan 1 miljoen mensen juicht de wereldkampioen Spanje toe tijdens een parade door Madrid, een dag na de WK-finale tegen Argentinië. Bij Plaza de Cibeles kwamen naar schatting zo'n 120.000 mensen af op de huldiging van bondscoach Luis de la Fuente en zijn ploeg. Spanje werd eerder ontvangen door koning Felipe en premier Pedro Sanchez. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: En het is maandagavond 20 juli van het jaar 2026. We begonnen weer eens met onze artiest van de avond. En dat is dit keer Sandra met het nummer In the Heat of the Night.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur vanavond. Het eerste uur 3 onderdelen. Nederlandstalige muziek. Onze artiesten van de avond Sandra en Middle of the Road. Maar zo gezegd, we beginnen met Nederlandstalige muziek. En we gaan eens even lekker vrolijk beginnen. Met een misschien wat ouder plaatje uit het jaar 2019 van Stefan Jansen. Wat genaamd is Voor Geen Goud.

0: Even lekker een stukje vrolijke muziek. En dat van Stefan Jansen met twee S'en voor geen goud. Wat ik zo even snel zie is dat hij uit Brabant afkomstig is.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.
0: We zitten nog een klein beetje in het vrolijke hoekje. Want daar hoort de volgende toch ook een klein beetje bij. Maar wat dat betreft is het natuurlijk leuk dat je luistert. Wat dat betreft om nog een lekker vol programma te gaan tot aan 10 uur. Nederlandstalige muziek van Bram Bechtold. En die zingt eigenlijk over een typisch Nederlands woord, gezellig. En hij zingt dan ook over gezelligheid.

0: gehoord. Nou, ik heb het gezegd ook niet. Maar het is altijd wel grappig om dit soort plaatjes te draaien. Gezelligheid.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken omroep.
0: En het is weer even tijd om een kijkje te gaan nemen in de hitparade. Daar vond ik deze nieuwe van Emma Heesters. Hartenbreker.

0: spreek ik die van jou.
1: Uit de hitparades van vandaag natuurlijk. Muziek van Emma Heesters. Eigenlijk bekend geworden zeg maar, door zelf muziek te maken via YouTube. En tegenwoordig is ze gewoon een grote ster. En zeker met het nieuwe nummer Hartenbreker.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Voor de volgende gaan we denk ik wel een stukje terug in de tijd als ik het een beetje zo beluister. Gezongen door Anita Berends. Oude Kees, die was

0: plaatje afkomst van Anita Behrens. Oude Kees, die was dus postbode en dat zong ze in ieder geval. En als je dan een beetje denkt aan de postbezorging van vroeger. Inderdaad, de zware postzakken die je moest sjouwen. En tegenwoordig natuurlijk, het is zo weinig geworden dat de post nog maar 1 keer in de 3 dagen langskomt.
1: Dit is de Flevo.
0: En voor de volgende is eigenlijk een live opname en meestal is dat niet zo'n succes. Maar bij Bluff is dat toch aardig gelukt in 1998 met het nummer Aan de Kust.

0: tussen goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: En natuurlijk, dat is een heerlijke live-opname. Dat van de formatie Bluff. En dat nummer Aan de Kust uit het jaar 1998.
2: Goedenavond.
1: In ieder geval, lekker blijven luisteren. Zo direct natuurlijk aandacht voor onze artiest vanavond, Sandra. Maar eerst gaan we even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. Nederlandstalige muziek, wat bewijst dat het niet altijd nog maar trekzakmuziek is wat het vroeger was. Want dit klinkt namelijk aardig modern. Afkomstig van een flair en door het oog van de nacht.

0: En muziek afkomstig van een band met de naam Claire.
1: Alles mag wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: En een nummer is genaamd Het Oog door het Oog van de Nacht. En deze band Claire die bestaat eigenlijk uit Holti, Max Lorenzo en producer Yves Springer. Tenminste, dat zijn tenminste de namen die ze gebruiken. En dat zijn eigenlijk natuurlijk Boris Wentholt, Max van der Scheer en Yves Springer.
2: Goedenavond.
3: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Zieke Omroep.
0: En ik zie dat het al bijna 8:30 is. Dat betekent dat we zo direct inderdaad toe zijn aan onze artiesten van de avond. En ik heb vanavond dus gekozen voor Sandra, jawel. Maar is er even één Nederlandstalig plaatje. En die is afkomstig van een meneer die genoemd is Kees Stolk. Ik ken hem inmiddels gezet niet. Maar luister toch maar eventjes naar het nummer genaamd Pico Deluxe.

Dit was dus een nummer afkomstig van Kees Stolk, Pico Deluxe. En ik ben even aan het zoeken geweest, want ik kwam eerst een aardig grijze man tegen. Ik denk, die is het vast niet. Blijkt iemand anders te zijn met dezelfde naam die in 1989 dat nummer in ieder geval uitbracht. Goed, het is tijd voor ons artiesten van de avond, Sandra. En de eerste die ik ga draaien is een uitvoering van een oud nummer genaamd The Everlasting Love.

En onze artiest vanavond is vanavond Sandra. En dit keer even met het nummer Just Like Diamonds uit het jaar 1988. Sandra, dat is eigenlijk Sandra en Lauer. Een Duitse zangeres geboren in Saarbrücken op 18 mei 1962. En op jonge leeftijd was ze al iets met muziek gaan doen. En op de 12e wist ze eigenlijk al dat ze zangeres wilde gaan worden. Ze won een talentenjacht voor kinderen met de vertolking van een nummer van Olivia Newton-John. En de producer die ontdekte haar talent. En in 1976 nam zij eerste single op Andy Mein Freund op. En daarop volgde in die tijd ook gitaarles en klassiek ballet. In 1979 werd Sandra Lied zangeres van de groep Arabeske. En de groep die was vooral populair in Japan. De groep die bracht namelijk 16 albums uit, waarvan 30 singles getrokken werden. Maar schaars gekleed in strakke t-shirts en kleine rokjes of in erotische kleding was Sandra vaak de blikvanger van de groep. Later zei ze erover: geen vrouw vindt het prettig om op het podium te staan met zulke kleding aan. Maar het was onderdeel van de show, dus tegenwoordig zou ik dat echter nooit meer doen. In 1985 ging Arabeske uit elkaar en begon Sandra dus met een solo carrière in Duitsland. En de single Japan East White, een Duitse versie van Big in Japan van Alphaville, werd echter geen succes. En haar vriend Michael Cretu, die al jarenlang studiomuzikant en ook incidenteel arrangeur was van veel bekende Duitse artiesten zoals de Coombay Dance Band en Bonnie M, creëerde daarop een team van nieuwe mensen rondom Sandra. En haar artiestennaam werd veranderd in Sandra. Een beetje uitdrukkelijk. En een van de mensen van het nieuwe team, tekstschrijver Hubert Kemmler, die kwam met het idee een nieuw single te vernoemen naar Maria Magdalena, de vrouw uit het Nieuwe Testament. De single werd een grote internationale hit en bereikte 21 landen, waaronder dus ook Nederland, Egypte en Zuid-Amerikaanse landen, de nummer 1 positie. Goed, die gaan we dus draaien. I'll never be Maria Magdalena.

0: En dat was onze artiesten vanavond, Sandra dus. En I'll Never Be Maria Magdalena. Eigenlijk was dat haar enige echte grote hit. Maar goed, we draaien 5 nummers van haar. Dus ja, de 4 anderen die zijn wat minder of zelfs helemaal niet bekend. Maar goed, dat kan natuurlijk zomaar gebeuren.
1: Flevo's, je kunt omroepen.
0: We gaan even een kijkje nemen in de hitparade. Daar vond ik deze van David Guetta, Third Party en John Martin. Hier is Human.

0: noem het gekscherend altijd een beetje orgelmuziek, maar het is natuurlijk altijd wel even lekker een zo'n nummertje. David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, en voor de volgende gaan we even terug naar het jaar 1985. Toen bestond zeg maar de house nog helemaal niet. Er waren meer de vrolijke deuntjes in zwang. Bijvoorbeeld deze. Een groepje die noemde zich Baltimora. Die hadden best wel een aardig hitje met het nummer Tarzan Boy.

Toch altijd een beetje gekkigheid natuurlijk. En dat van de groep Baltimora en Tarzan Boy. En dat uit het jaar 1985. Weet je wat, we gaan eens eventjes terug in de tijd naar 1967 met de Sandico.

had je eigenlijk wel 1967 de Sandy Coast. En dat is eigenlijk een Nederlandse band. En de naam was... Ja, zeg het maar. Goed. Kijk naar de klok. Het is ondertussen 6 minuten bijna voor 9 uur. En we gaan verder met een stukje muziek van Carly Simon. We gaan daarvoor naar het jaar 1973. Met natuurlijk het nummer You're So Vain.

1973, daar gingen we even naartoe. En dat met de muziek van Carly Simon. You're so fine. Daar is natuurlijk wel eigenlijk het meest bekend mee geworden met zo'n nummer. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 9 uur en dat betekent dat we nog één nummer te goed hebben. Daarom gaan we nog even snel terug naar het jaar 1963 met Billy J. Kramer. Bad to me. Tot zo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. Vanochtend vertrokken de eerste wandelaars voor de 108e Nijmeegse Vierdaagse met de 50 kilometer lopers om 4 uur en de 40 en 30 kilometer lopers wat later. De eerste etappe, de Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe langs Elst. Van de 47.000 inschrijvingen melden 1239 lopers zich niet. Later volgen etappes naar Wijchen, Groesbeek en de traditionele intocht via Kuik. Bij een steekincident aan de Ter Apeler Venen in Ter Apel raakte gisteravond laat een persoon gewond. De politie kreeg rond 11 uur de melding binnen en hield een verdachte aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het incident bij het asielzoekerscentrum aan de straat plaatsvond. De aanleiding wordt nu onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden, landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: Voor de vijfde keer vanavond was dat onze artiest vanavond, Sandra. En dit keer met het nummer Johnny Wanna Live.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat u luistert. Mijn naam is Leo en ik ben nog tot 10 uur bij u. We gaan zo direct wat country doen. Om 9:30 wat klassiek en ook nog wat easy listening. We gaan dus beginnen met country muziek. En misschien is de eerste wel heel erg toepasselijk, want die zegt dan ook: If love could pay the bills, fixing to.

0: Als je met liefde toch de rekening zou kunnen betalen. If love can pay the bill. En dat is natuurlijk de Engelse vertaling ervan. Fixin' to.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: Van lekkere kant en muziekjes, die drijven in ieder geval tot een 9:30. Zijn over het algemeen niet van die hele bekende nummers, want het zijn nieuwe nummers die in Amerika uitkomen en eigenlijk hier in Nederland nauwelijks te horen zijn. Zo ook deze van Jerick Brooks, I Don't Need Much.

0: country muziek wordt ook veel gedraaid door vrachtwagenchauffeurs. Misschien kunt u zich een klein beetje voorstellen met het ritme natuurlijk van de hectometerpaaltjes die aan je voorbij gaan. En dan deze wijze in het nummer van Derek Brooks, I Don't Need Much.
1: Flevo, zie een omroep.
0: De font is wel een klein beetje van hetzelfde. Wat tempo, maar dit keer wordt het gezongen door Norm Roeken. Feeling Like the Future.

0: uw ogen wel een klein beetje dicht gedaan en zich voorgesteld heeft dat u inderdaad in een auto een hele lange reis aan het maken bent en inderdaad zo de hectometerbaaltjes aan je voorbij ziet gaan. Norm Roek die zong in ieder geval Feeling Like the Future.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: We gaan lekker door met country muziek. Dat doen we in ieder geval nog tot 9:30. Om 9:30 hebben we natuurlijk wat aandacht voor klassiek. Wat dat betreft mag ik straks natuurlijk de platenkast weer in om wat moois uit te gaan zoeken. En daarna hebben we ook nog easy listening muziek. En dat doen we dan nog eventjes tot aan 10:00. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Dit is afkomst van Shelley Lawson. En die speelt lekker op de gitaar. Nummer Grandma's Window.

0: said to me.
1: En dat was dus Shelley Lawson en Gwen Mars Window. En dat speelde ze inderdaad lekker op haar gitaar.
2: Dit is de Flevo.
3: Ziekenomroep.
1: Country muziek. De volgende is meer, laten we zeggen, de bluegrass stijl. Dat is natuurlijk ook een typische stijl van muziek tijdens de country. Gezongen door Aaron Watson. Marry me. When you

0: heerlijk muziekje. Dat afkomst van Aaron Watson. Marry Me, zoals ze nummer genaamd. En volmondig heet hij James Aaron Watson, geboren in 1977. En is eigenlijk al sinds 2015 al actief met het maken van echte country muziek.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week, de Flevo Zieke Omroep.
2: Met muziek voor jou.
0: En we zijn nog altijd bezig met country muziek. En ik probeer toch altijd wel een klein beetje duidelijk te maken dat het niet altijd muziek is wat je kan draaien als je op een paard zit. Bijvoorbeeld deze van Carrie Galloway, Smoke and Mirrors.
3: Showed up.

0: En dat is muziek afkomstig van Carrie Calloway. Smoke and Mirrors. Oftewel rook en ja, ramen.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Soms kun je het beter maar niet letterlijk vertalen, want dat geeft soms hele rare gevolgen. Hier zijn Dwight Michaels. Ook een lekker nummer. Tips Around the Sun.

En dat was Dwight Michael. Tips, trips around the sun. Ik kijk naar de klok, 2:30. Zo direct natuurlijk aandacht voor klassieke muziek. Maar eerst nog even. Handy Jane, fly away.

zou er bijna op gaan dansen. Niet doen, niet doen. Dan krijg ik ruzie met de verpleging. Dat was Andy Jane. Fly Away. Wel lekker nummer. Goed, het is ondertussen wel 9:30 geweest. Dus hoog tijd voor onze klassieke muziek. En ik heb eigenlijk een heel stuk bekend stuk uitgekozen. Van Franz Liszt. Ik lees hier trouwens een Hongaars. Ik dacht eigenlijk dat het een Duitser was. Hij speelt gewoon een pianostuk. Nu is niet hij. Het wordt voor hem gespeeld. Liebeström, nummer 3 in A-flat.

0: Ik weet het ook niet wie het op piano speelt, maar het was in ieder geval de Liebesträum nummer 3 in A-flat, gecomponeerd door Franz Liszt. En die leefde tussen 1811 en 1886. En het blijkt dus eigenlijk een Hongaar te zijn. Met u echt een liefhebber van klassieke muziek. Ja, ik adviseer u altijd maar weer te luisteren op de zondagmorgen. Natuurlijk naar collega Harry Overendorf. Die draait natuurlijk allerlei klassieke stukjes muziek. En dat is echt de moeite waard om naar te luisteren. Maar wij gaan verder met Easy Listening.
1: Blijf wel ziek omroep.
0: Inderdaad. Goed, ik ben bezig om weer even wat rustige stukjes muziek uit te zoeken. En ja, deze kwam ik eigenlijk weer voor het eerst tegen, ondanks dat ik die misschien al een aantal keren gedraaid heb. Celine Dion, Think Twice.

0: En ik heb altijd wel een beetje verwonderd dat zo'n tenger vrouwtje zo'n stem kon opzetten. Celine Dion, die zong in ieder geval prachtig. Think Twice.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met easy listening muziek.
0: En we gaan nog even lekker rustig door ermee. Tot aan 10 uur. Dit is afkomstig van Eva Cassidy, die genaamd is Over de Rainbow.

0: Over the Rainbow. Zeker een nummer wat al door heel veel artiesten is vertolkt. En dit keer dus door Eva Cassidy. En ze deden dat ook op een hele mooie, zoete manier.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: En als we het over zoete muziek hebben. Nou ja, deze past er eigenlijk mooi in thuis in datzelfde rijtje. Alweer een oudje, zo'n beetje uit de jaren 70 afkomstig. En dat afkomstig van de formatie Brad. Als, oftewel, if.

0: natuurlijk, het is een heel erg zoete nummer. En dat afkomstig van de formatie-bread genaamd IF.
1: De Flevo Zieke Omroep.
0: En voor de volgende gaan we maar een beetje richting de Crooners uit de jaren 50 en de jaren 60. Danny Williams en zijn uitvoering van Moon River.

0: zijn natuurlijk allemaal van die prachtige nummers uit de jaren 60 afkomstig. Danny Williams en Moon River.
1: Blijf als ik kom op.
0: Goed, we gaan verder met Don McLean, Vincent. Starry, starry.

0: was Don McLean. Die had een hele grote hit met dit nummer in het jaar 1972. Vincent. En wie was die Vincent? Inderdaad, dat was Vincent van Gogh.
1: De beste mix op je radio.
0: En u luistert altijd naar de Flevo Zieke nummer op het nummer Easy Listening Muziek.
1: Altijd dichtbij.
0: Maar goed, het is al bijna 10 uur. En het volgende nummer is een klein beetje, ja, het is helemaal rustig, jazz. En dat gebracht door Julie London. Cry Me River.

Heerlijke muziek natuurlijk, afkomst van Julie London. Ik zou nummer wat heel veel artiesten is uitgevoerd, Cry Me a River. Goed, het is bijna 10 uur en dat betekent voor mij toch dat het moment is aangekomen om afscheid van u te gaan nemen. Maar ik zal nog even vertellen wat er morgen allemaal gaat gebeuren. Tussen 8 en 10 wordt dit programma nog een keer herhaald. En tussen 10 en 12 dan is Harry Oberdorf nog even terug een keer met Flevo Klassiek. Een programma wat al eerder is uitgezonden, maar wat u misschien gemist heeft. Heeft in ieder geval weer een gelegenheid om daarna te luisteren. Tussen 2 en 4 in ieder geval Fred's Music Mix met Fred en Arend. Zou ik zeker luisteren. En Jan en Truus natuurlijk s'avonds tussen 8 en 10 met Als Pleister op de Wonden. Met daarbij natuurlijk alweer leuke onderdelen. Ik wens je heel veel beterschap. Probeer het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. En we gaan eruit met Daniel Merriwater.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS legt een invoerheffing op van 50% op Canadese producten, dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. Studenten uit Eindhoven ontwikkelden een op zonne-energie rijdende ambulance, Stella Juva. Zonnepanelen wekken stroom op voor de motor en medische apparatuur aan boord. Op een zonnige dag kan de wagen 715 kilometer rijden op verharde wegen. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia, samen met hulporganisatie AMREF. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. In de eerste 5 maanden bezochten al 38,6 miljoen toeristen het land, 5% meer dan vorig jaar. Onder hen waren 1,3 miljoen Nederlanders. Inwoners van steden als Sevilla merken dat het centrum steeds duurder en toeristischer wordt. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden, landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, en een heel goede zondag, dames en heren. En u luistert naar een live programma van de Flevolse Omroep op Flevolzondagochtend Klassiek. En dit programma duurt tot 12 uur vanmiddag. En ik opende met van drie deeltjes uit de Water Music, de muziek voor op het water, van Georg Friedrich Händel. Namelijk die eerste suite daaruit in F groot, Händels werk, indeling 348. Nu hoorde drie deeltjes, minuet, air en minuet. Uitgevoerd door die English Concert en die spelen op authentieke instrumenten uit de tijd van Händel of kopieën daarvan. En ze worden geleid vanaf het klavercimbal door Trevor Pinnock. En ik vond van de week... eergisteren eigenlijk, ja. Een cd van de Christ Church Cathedral Choir, onder leiding van Stephen Darlington, een koor wat meer dan 525 jaar bestaat. En ze zongen van een zekere John Mason, daar is alleen van bekend, of men vermoedt dat dat de Mason is die in 1548 is overleden en die ook met dit koor te maken heeft, maar dat is zelfs niet helemaal duidelijk. Maar goed, van hem is overgeleverd een motet, O Rex Gloriosi, en daarvan ontbrak de sopraanstem, de treble, die wordt door jongens gezongen in het Christ Church Cathedral Choir, en de tenor. Maar omdat dat toch erg bekend was hoe dat gecomponeerd moest worden, zijn die aangevuld. Je hoort geen verschil, tenminste. Ik laat het nu horen. O Rex Gloriosi heet het stuk. O glorierijke koning. John Mason.

Dat was van John Mason. Hij overleed in 1548. Het motetto Rex Gloriosi, gezongen door Christchurch Cathedral Choir onder leiding van Stephen Darlington. En ja, dit is een vrij springerig programma qua muziektijden, dames en heren. Want het eerste stuk, die drie deeltjes uit Water Music van Handel. Handel overleed in 1759 en John Mason iets meer dan 200 jaar daarvoor, in 1548. En Schubert overleed weer in 1828, dus 250 jaar na John Mason. En van Schubert laat ik u nu zijn impromptu nummer 1 uit Opus 90 Deutsch 899 horen. En het stuk staat in C klein. En dat wordt gespeeld door niemand minder dan Alfred Brendel. Schubert, impromptu nummer 1.

0: U luistert naar de Flevo
1: Ziekenoproep.
2: En dat doet u zeker, hè? Naar de Flevo Ziekenoproep, naar het programma Flevo Zondagochtend Klassiek, een live programma van de Flevo Ziekenoproep. Dit programma wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag steeds van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. En ik liet u net de eerste impromptu uit Opus 90, Deutsch 899 van Schubert horen. Het stuk staat in C klein. Het werd gespeeld door Alfred Brendel. En ik keek in mijn cd-kast deze dagen, dames en heren. En dan zag ik een cd van Albert Lortzing, een componist en een zanger trouwens ook. Die leefde in Duitsland van 1801 tot 1851. Hij maakte zelf de teksten ook voor zijn opera's, meestal blij spelen. En hij zong daar zelf ook in de baritonrol doorgaans. En dit is een cd die een bijzondere herinnering voor me heeft. Want ik heb hem aan mijn vader geschonken destijds voor zijn 76e verjaardag. En dat was in 1991. En ja, na het overlijden van vader heb ik deze cd van hem geërfd. Dus het is een komische opera, de Wildschütz, de jachtopziener en vaak ook de stroper. En ik laat u met plezier daar een quintet uit horen en een aria. Nou, het is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal. Je hebt een graaf, hier gezongen door Herman Praai. En die heeft een echtgenote, gezongen door Gisela Lietz, Alt. En zijn echtgenote heeft een broer, dat is een baron, gezongen door Fritz Wunderlich. En de graaf heeft ook een zus, een barones, dat is een jonge weduwe, gezongen door Anneliese Grotenberger. En dan Rotenberger. En dan komt er nog een ding in voor, Bakulus, een schoolmeester op een nederzetting van de graaf. En dat wordt gezongen door de bas Fritz Ollendorf. Nou, in ieder geval heeft Bakulus een meisje, Greetje. En daar heeft zowel de graaf als de baron een oogje op. En ze beamen een complot om Greetje als geliefde te kunnen nemen. En dat gebeurt tijdens een biljartpartijtje op het kasteel van de graaf. En de schoolmeester, Bakulus, die wordt ontslagen omdat hij op het landgoed van de graaf zeer tegen de regels in een hert heeft geschoten. En de baron biedt hem 5000 daalders, taler, als hij zorgt dat de baron Greetje van hem als het ware kan overnemen. En Bakulus zingt dan de aria: 5000 daalders, wat zou ik daarmee kunnen doen? In ieder geval, alles loopt uiteindelijk weer goed af. En het blijkt zelfs dat Bakulus geen hert heeft geschoten, maar zijn eigen ezel. En hij wordt ook weer hersteld als schoolmeester en hij kan zijn Greetje trouwen. Nou, ik hoop dat u hier nog enigszins een wijs uit kan. In ieder geval is het heel leuke muziek en we beginnen met het quintet.

En dan volgt nu de aria van de schoolmeester Bakelus, 5000 talen. Gezongen door Frits Ollendorf. Trouwens, het orkest bij deze opname is het Beiers Staatsorkest en de dirigent is Robert Hegel. 5000 talen.

Ja, dat was het laatste stuk, de afsluitend kwartet uit de opera De Wildschütz van Albert Lortzing, waarin de graaf, hier Herman Pray, bariton, de baron, hier Frits Wunderlich, tenor, de barones Anneliese Rothenberg, sopraan, en de gravin Gisela Lietz besluiten dat ze een niet te correct spelletje hebben gespeeld en dat ze eigenlijk alle aan de verwikkelingen een beetje schuld hebben. Vrij onschuldig vermaak. Dan ben ik een beetje aan het einde van het eerste uur gekomen van Flevo Zondagochtend Klassiek, dames en heren. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder en dan open ik met twee delen uit de Schotse symfonie van Mendelssohn. En nu, tot afsluiting, laat ik u de zusjes Katja en Marielle Labec horen. Beide op hun eigen piano. In de wals in Aschgoot van Johannes Brahms voor twee pianos.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep via de Flevo Gastvrije.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Baboe, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Baboe moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. De VS leggen een invoerheffing op van 50% op Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis vandaag. Trump tekende het decreet vanwege discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffing geldt over een maand voor onder meer wijn, ijshockey, sticks en cement. Ook binnen de Noord-Amerikaanse vrije handelsovereenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het droog en schijnt op veel plaatsen de zon. Aan de kustvelden verschijnen enkele wolkenvelden. Landinwaarts ontstaan geleidelijk aan stapelwolken. De wind komt uit noordwestelijke richting en is zwak. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Zieke Omroep met Harry Oberendorf.

Dat was het orkest van de 18e eeuw, dames en heren. En het begin van het tweede uur van Flevo Zondagochtend Klassiek van deze zondag. Met twee delen uit de Schotse symfonie. De symfonie nummer 3 in A klein opus 56 van Felix Mendelssohn Bartholdy. U hoorde deel 2, Vivace non troppo, en het derde deel, Adagio. Prachtig gespeeld, in mijn bescheiden mening, door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. En dan ga ik verder met een kleine selectie uit de beroemde opera Porgy and Bess van George Gershwin. En dit is een productie van de Houston Grand Opera. Het orkest van de Houston Opera speelt onder leiding van John Demain. En ik laat u horen de aria van, of het lied, hoe je het noemen wil, van Porgy, de hoofdpersoon uit de opera I Got Plenty of Nothing. Dat is wat heb je aan. Ik heb een overdadige hoeveelheid van niets en daar ben ik tevreden mee. En dan, dat wordt gevolgd door duet met zijn beoogde geliefde Bess. Bess, you is my woman now. En Porgy wordt in deze productie gezongen door Donny Roy Albert. En Bess is Clemma Dale. Een kleine selectie, twee nummers uit Porgy and Bess. En daarna laat ik u nog een nummer Porgy and Bess horen, maar dat kondig ik dan even apart voor u aan. I Got Plenty of Nothing nu en Bess, you is my woman now.

Ja, dat waren Donny Ray Albert, bariton, als Porgy en Clemmer Dale Sopraan als Bess, begeleid door het Houston Grand Opera Orkest onder leiding van John DeMaine in twee stukken Oh, I Got Plenty of Nothing en Bess, You Is My Woman Now. Het Porgy en Bess van George Gershwin. En ik laat u ook nog horen van dezelfde opera. Het lied van de kwade genius uit het geheel, Sporting Life. It ain't necessarily so. Zo wat je allemaal verteld wordt in de Bijbel. Nou ja, dat moet je met de kooltjes uitnemen. Maar dat is niet noodzakelijkerwijze zo. Hoort als Sporting Life Larry Marshall, tenor. En hij wordt natuurlijk begeleid door het orkest van de Houston Grand Opera. En ook het koor doet mee. En de dirigent is wederom John DeMaine. Sporting Life.

Ja, u hoorde zojuist in dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek Larry Marshall, tenor zullen we maar zeggen, of Sporting Life in zijn beroemde lied It Ain't Necessarily So. En Larry begeleidt door het koor en orkest van de Houston Grand Opera onder leiding van John DeMaine. En dan gaan we naar iets wat, ja, rustiger, misschien ook wel niet hoor. Muziek, Darius Milhaud, de Franse componist en dirigent, werd geboren in Aix in de Provence. En hij schreef dan ook een suite provençale, die ik je nu laat horen. En die bestaat uit 8 deeltjes. En dat ga ik niet allemaal opnoemen voor u, de titels, de ondertitels, de tempo-aanduidingen daarvan. En ik zeg u wel dat het wordt gespeeld door het Philharmonisch Orkest van Monte Carlo onder leiding van Georges Prêtre. En het is een zonnig stuk. Wat, ik opende dit tweede deel met de Schotse symfonie van Mendelssohn, voor het geval u op vakantie zou willen gaan naar Schotland. En die Suite Provençale, dat vakantie in Frankrijk en de Provence. Eventjes wachten tot die temperaturen van 41 graden wat zijn gedaald. Maar dan is het voor de rest natuurlijk een prachtig land om op vakantie te gaan. Darius Milhaud.

0: luistert naar de Flevo.
1: Ziekenomroep.
2: Ja, en ik liet zojuist de Suite Provençal, de Provençaalse suite van Darius Milhaud, horen. En zelf een iemand uit de Provence, geboren in Aix, in, eventjes kijken, in 1892, ja. En nu hoorde het orkest, het Philharmonisch Orkest van Monte Carlo onder leiding van Georges Prêtre. Het laatste deeltje had als tempoaanduiding vif, dus levendig. En dat was het zo. En dan blijf ik even in Frankrijk bij een tijdgenoot van Darius Milhaud, namelijk Francis Poulenc. En ik laat u van zijn vioolsonate in de gereviseerde versie van 1939 horen, het eerste deel, gespeeld door Lisa Verschman, viool en Bas Verheide piano. En het eerste deel heeft als tempoaanduiding Allegro con fuoco. Dus een opgewekt en stem, een stevig tempo vol drang gespeeld.

Alleen is dit niet een poelijn. Het is een foutje van uw discjockey en kurkentrekker. Heel klein beetje. Even doorschakelen in de cd, maar dan moet hij er wel zin in hebben. Ja. Ja. Een hoop gehannes, maar nu dan het eerste deel uit de vioolsonate van Francis Poulenc.

Ja, dat waren Lisa Versman en Bas Verheijden met het eerste deel uit de vioolsonate van Francis Poulenc in de gereviseerde vorm uit 1949. En dan heb ik, ik volg zoals u ongetwijfeld of velen van u ook min of meer de wereldkampioenschappen voetbal in de Verenigde Staten. En vanavond hebben we natuurlijk de finale wedstrijd tussen Argentinië met Messi en Spanje met Jamal. En daar hoort toch bij deze voetbalmanifestaties, denk ik, deze muziek.

0: Ja, ik moet de kapel van Koninklijke onder leiding van Lex van Diepen even vreed onderbreken in de Mars Koninklijke. Want u bent eind van dit programma Vreemde Zonder Koninklijke. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dit programma was herhaald aanstaande dinsdag van 10 tot 12. Morgenochtend kunt u ook naar live programma luisteren van de Flevoziekenomroep. Wij wachten op de dokter van Jan Peter.
1: Dit is de Flevoziekenomroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter €95. In mei lag die prijs met €2,64 nog hoger. Diesel steeg met 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat Axel, moederbedrijf van Babu, de aangekondigde massaclaim tegenwerkt. De stichting vroeg advocaat om bewijsmateriaal te bewaren en geen bedrijfsactiva weg te halen. Duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige bakfietsen hopen op een schadevergoeding. Babu moest in 2024 op last van de NVWA stoppen met verkopen, maar hervat in april de verkoop. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug met camera's die kentekens automatisch registreren. Overtreders krijgen een boete van €500. Ondanks het verbod rijden nog altijd veel vrachtwagens over de brug. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Bedrijfsinvesteringen in Nederland namen in mei opnieuw af, dat meldt het CBS. Ondernemingen investeerden 3,8% minder dan een jaar eerder, na een daling van 3,3% in april. In maart stegen de investeringen nog met 2,4%. Hoge financieringskosten en geopolitieke onzekerheid zetten de investeringen onder druk. Het weer nog. Vanmiddag wisselen de zonnige periode en stapelwolken elkaar af in het land. Het noordwesten krijgt vaker te maken met bewolking en mogelijke spatje regen, terwijl het elders droog blijft. Het binnenland haalt 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Hij kreeg een klap van de gek van de gek.
1: Klap van de gek, klap van de gek.
0: Hij kreeg een klap van de gek van de gek.
1: Klap, klap van de gek.
0: Zijn hersenpan lag in de klik.
1: Door de klap van de gek, klap van de gek.
0: Zijn hersenpan lag in de klik.

0: Hij kreeg een vreemde motorik.
1: Door de klap van de riek, klap van de riek.
0: Hij kreeg een vreemde motorik.
1: Door de klap, klap van de riek.
0: Hij danste op Turkse muziek.
1: De

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

ze me wel vaker, maar ze meende deze keer. Ik kan het wel begrijpen,

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Bij een Israëlische luchtaanval op Gazastad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond opnieuw iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie kreeg rond 11:30 een melding en heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de steekpartij in of bij het aanmeldcentrum plaatsvond. De politie onderzoekt nog de aanleiding. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. En Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken handhaven op het vrachtverbod voor de Merwedebrug. Dat gebeurt met camera's die kentekens automatisch registreren. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met politie en Openbaar Ministerie. Overtreders krijgen een boete van €500. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: De Flevozieke Omroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

zuiver. Je ziet wie de wijzer is. Vertellen de woorden uit je longen wat vrijheid is. Verbonden met je ziel, voor altijd samen in de droom. Energie. En ook al komt de zon een tijd niet door de wolken, dan weet ik dat je me meeneemt en ik voel je lichaam. Loop met me. Je laat me keer op keer mooie dingen zien. Daarom vraag ik maar een stukje van je tijd.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. 4 dagen lang geen treinen. ProRail werkt dan op meerdere plekken aan het spoor. De NS zet bussen in, maar reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1,5 uur. Reizen met de trein via Gouda is ook mogelijk. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. De benzineprijs nadert vandaag het hoogste punt ooit, na een stijging van bijna 2 cent naar €2,60 per liter. In mei lag de prijs nog 4 cent hoger. Diesel steeg 2,6 cent naar €2,57. De stijgingen volgen op de opgelopen olieprijs door het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten. Het weer nog. Bewolkt met af en toe zon, er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het is weer dinsdagmiddag, dus tijd voor de volle 2 uur lekkere muziek met Aart en Fred in Fred's Music Mix. Wij zijn live vanuit onze studio in het ziekenhuis voor de Flevo Ziekenomroep.
3: En zo is maar net.
4: Zo is maar net.
3: En daar zijn we weer. Met Aart en Fred.
4: Ik heb het goed gedaan, want de vriend van mijn dochter is jarig.
3: Ja.
4: En die heb ik 2 liter benzine gegeven.
3: Nee, joh.
4: Dat vind ik het mooi voor hem.
3: Zeker, is beter dan een cadeaubon. Precies.

0: openen hier even stevig met de Canadese zanger Bryan Adams. En het oorspronkelijk heette het Best Days of My Life.
1: Maar dit is hetzelfde verhaal een beetje als met Doema, weet je wel. 32 jaar. Maar dat heette ook anders eerst.
0: Ja, dit was even voor speciaal voor onze Canadese luisteraars.
1: Ja, de luisteraar. Hallo Canada.
0: Hallo Canada. Dit op je hockeystok.
1: Even kijken of hij het weet. In Quebec noemen ze deze plaat L'été de 69. En dan krijgt zo'n plaat toch een hele andere lading.

0: Ja, de Dexie Midnight Runners. Yes.
1: Zouden ze die uit Schotland komen of zo?
0: Brits band, ja. Nou ja, het zou wel kunnen, want ze combineren met Ierse invloeden.
1: Oh.
0: Zou het dan Ierland zijn? Ik weet het niet.
1: Ja, maar we Brits, dat is een beetje alles een beetje zootje.
2: Ja, dat kan van alles
1: Schots,
2: zijn.
1: Schots, Iers, Russisch, ja. Italiaans, ja. Die zijn overal
0: Frans.
1: Geweest.
0: Kan ook Frans.
1: Ik stond trouwens bij het postkantoor en daar staat een mevrouw in een envelop te blazen, te roepen.
0: Te blazen?
1: Nee, te roepen in een envelop.
0: Te roepen in een envelop?
1: Ja, ik zeg, wat bent u aan het doen? Ze zegt, ik ben een voicemail aan het versturen.

0: Love is under control, the queen of disco.
1: Absoluut.
0: Donna Summer.
1: Goede herinnering aan Da Donna.
2: Ja.
1: Ik had van de week 7 vliegen op mijn tafel.
0: Ja, 7.
1: Van 2, ja, 7. Mm-hmm. 2 mannetjes en 5 vrouwtjes.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Weet je hoe je dat kan zien?
0: Nee, ik ben een vlieg. Nee.
1: Daar zaten er 2 op mijn bier en er zaten er 5 aan de telefoon.
0: Connie van der Bos, 3 zomers lang.

0: 1993 alweer. Dat is lang geleden. Ze hebben eigenlijk hun grootste hit. Er is een duo uit Groningen.
1: Ja.
0: De een heet Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme. Mm-hmm. En daarna hebben we er heel weinig van gehoord. En toch een fantastisch goede stemmen. En een buitengewoon goed liedje.
1: Nooit een grote doorbraak geworden eigenlijk.
0: Ja, dit is wel een iconisch liedje zeg.
1: Ja.
0: Alane van Wes uit Cameroen.
1: Ja.
0: Hij is op 57-jarige leeftijd pas geleden overleden.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wel een bekend liedje hè?
0: Heel liedje. Een one hit wonder.
1: 1997.
0: Nou, dus weer een andere plaat.
1: Ik ga dat zo even rechtzetten hoor.
0: Oh, en dat drijven we straks aan.
1: Dat doen we nu. Ja. Cool for the summer even. Demi. Lovato.
0: Ja, kan ook gebeuren.
1: Ja.
0: Hitte.
1: Hitte.

0: Oh, wat een mooie plaat. Ah, heerlijke plaat.
1: Ja.
0: Ze heeft nu ook, dat is een prachtige dame overigens, ze is getrouwd. Mm-hmm. Maar ze, de prachtige dame, die heeft ook zo'n neusring. En ook helemaal onder de tatoeages. Dus daar is ze niet echt ook van opgeknapt.
1: Jammer. Ja, dat is jammer.
0: Ik hoor, heel voorzichtig in de verte hoor ik een plaat die ik recent nog gehoord heb. Dus even kijken.
1: Ik ook.
0: Dat kan niet zo lang geleden zijn.
1: Nee.
0: Alarm.
2: Vragen! Geen vragen.
1: We luisteren naar
0: Wes Alame.

0: Begin maar helemaal opnieuw.
1: Nou, oké, dan gaan we opnieuw keren. Flet, hou goed op. Let goed op. Knopje. Mm-hmm. Ja? Dan gaan we nu proberen. Proberen, zeg ik, hè?
2: Ja, ja.
1: Kan van alles gebeuren.
2: Ik weet ook niet wat
1: Gaan lukt. Van ja. Dit is de laatste keer, hè?
2: Ja.
1: Gaan we... Oké, dan ga je.

0: plaat.
1: Ja.
0: Je raakt een beetje in de war welke dat dan was. Maar mm-hmm. dat was de Mike Oldfield. En met de zangeres Maggie Reilly van mm-hmm. Moonlight Shadow.
1: Ja.
0: Dat is de hit die op. De enige die hit op het album van Mike Oldfield, Tubular Bells.
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Ja, ik zit hier geen poep te praten.
1: Ome Jan?
0: Ome Jan? Dat is niet de Ome Jan van de meer
1: Dixieland.
0: Meer Dixieland.
1: Nee.
0: Dit is Ome Jan van Willeke Alberti.
1: Van Willeke Alberti. Ja. En eigenlijk is het is best een leuk liedje.
0: Het is een beetje een boefje, hè?
1: Het is een beetje een boefje, want een jaar later, dus uitgebracht in 1993, geschreven door Jeroen Engelbert en Pim Koopman. En een jaar later verscheen er een vervolg, dat wist ik niet. Groetjes uit Rio.
0: Nee.
1: Toen was hij dus ontsnapt vanuit Brazilië.

0: Maar dat is in het kader van meer Dixieland, hè? Ja. Dutch Swing College.
1: Maar je kan ook horen bij die plaat van Ome Jan. Dat is zo leuk dat het een tijdsbeeld is, hè? Ja. Want ze kregen een fiets.
0: Ja, ze kregen
1: een fiets. Tegenwoordig is ze kregen een fatbike van Ome Jan.
0: Ja, maar die fiets was wel gejat.
1: Ja. Maar die fatbikes, die worden ook gejat. Ja.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl

0: Ja, het vertel maar, want ik zit tegen een shirt aan te kijken wat jij aan hebt. Ja, maar en daar staat hij op, hè?
1: Ja, ik heb de mazzel.
0: David Bowie.
1: Ik heb de mazzel dat ik hem voor zijn dood nog gesproken heb, daarna niet meer.
0: Vertel!
1: Ja, ja nou, ik heb misschien wel eens een keer eerder verteld. Maar het is min of meer wel het hoogtepunt van mijn muziekcarrière als plugger. Mm-hmm. Dat wij het bandje Tin Machine hadden. En ja, wist ik veel. Tin Machine, bakherrie, nee, niet normaal. En die zouden optreden in Vredenburg. En we hadden afgesproken dat we daar even een meet and greet zouden doen met de band. Maar toen de dag ervoor hoorde ik dat de leadzanger van Tin Machine, dat David Bowie was.
0: Ja.
1: En David Bowie zit in de tribune met de David Bowie muziek, zou ik maar zeggen. Uh-huh. Zat hij bij EMI. Dus eigenlijk hadden we nooit de kans om überhaupt met de man in aanraking te komen. Gezien het feit dat ik een enorm fan was. Nou, daar zaten we dan in de benedenruimte met Tin Machine en David Bowie. Anderhalf uur gezellig te praten. Zij gingen drankjes en hapjes voor ons pakken. Een onvergetelijke avond voor mij geworden.
0: Well, Let's Dance, dat was waar we naar luisterden. In dit
1: was gewoon David Bowie alleen.
0: Ja, maar wat mooier was, dat heb ik opgezocht. Het is uit 1983.
1: Ja.
0: Maar daar speelt die gitaarsolo die hoort, dat is Stevie Ray Vaughan. En die was totaal nog niet bekend toen.
1: Toen niet?
0: Nee, toen niet.
1: Ik dacht dat hij daarvoor al, in de jaren 50 al Stevie Ray Vaughan. Nee,
0: echt niet.
2: En stond laatst af te dingen in de action.

0: Island in the Sun, dat is niet van hoe heet ik weer, die crooner. This is my island in the sun.
1: God, weet hij nou? Ja, nou, ik kan er ook niet even nieuw.
0: Nee, ja, komt zo wel. Weezer. En we hebben natuurlijk...
2: Pat Boone.
0: Pat Boone. Ja, kan.
1: Dacht ik hoor.
0: Die Weezer, die hebben wel nog een hele grote hit gehad. Die hebben een tijdje terug weer die gedraaid. Cool, je mom, dat. Nou, ook wel een keer op. Galette, we hebben een Noord-Afrikaanse zanger. Volgens mij komt hij zelfs uit Marokko. Mm-hmm. En hier is zijn enige grote hit, Aisha.
3: Frits Music Mix, live vanuit het Flevo Ziekenhuis.

0: Stewart. En Baby Jane. En dan gaan we het eerste uur afsluiten met Anastasia.
1: Anastasia, onze achtergrondzangeres van Tina Turner vroeger.
0: Mooi, hè? Mooie stem ook.
1: Absoluut.
0: Zeker. En Not That Kind. In één klap was ze daar internationaal bekend mee.
1: Ja.
0: Op naar tweede uur. Bakkie doen. En tot straks, hè?
1: Ja.
2: You know I'm not that kind.

0: na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. FBI-directeur Cash Patel is van plan in oktober naar Rusland te reizen, meldt Politico op basis van bronnen. Hij zou Moskou en Sint-Petersburg bezoeken. Als de reis doorgaat, is het voor het eerst in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Het is nog onduidelijk of Patel president Poetin zal ontmoeten. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-stad zijn volgens Palestijnse autoriteiten 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen. Israël zegt dat de aanval was gericht op een Hamas-strijder. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaan de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook door. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 de volle 2 uur.

0: heb ze één keer gezien.
1: R.E.M. en Losing My Religion.
0: Dat was zo op Torhout of Werchter, een van de twee.
1: Dit is de mandoline. Het hele nummer is opgebouwd rond de mandoline. Hè? En die werd gespeeld door Peter Buck. En het is een Zuid-Amerikaanse uitdrukking eigenlijk. Losing My Religion. Maar het heeft niks met religie te maken. Religie.
0: Religie.
1: Het betekent eigenlijk ten einde raad zijn. Welkom in het tweede uur weer.
0: Ja.
1: Van Fred's Music.
0: U bent er nog allemaal?
1: Ja, dat is toch wel prettig, toch?
0: Heerlijk.

0: Nederlandse band, hè? Canyon.
1: In Noord-Holland had je heel veel van dit soort bandjes. Die echt grote hits hadden. Met name in Noord-Holland.
0: Ja, ja.
1: Shoreline en Canyon. En nog vele andere.
0: Ja, zij speelden eerst in Left Side.
1: Left Side was ook zo'n bandje.
0: Dick Platt en André Tuip. Waarvoor die Platt die is later bij BZN terechtgekomen. Ja. Het was eigenlijk een Italiaans nummer. Hè? L'Italiano van...
1: Ik kende al die namen van die Noord-Hollandse bandjes.
0: Uh-huh.
1: Want in die tijd gingen wij op pad altijd met de Veronica Drive-In Show.
0: Uh-huh.
1: En daar zaten we ook regelmatig in Noord-Holland. En daar zag je al die posters. Dan de ene week was er dan de Veronica Drive-In Show. En dan kwam er de Canyon.
0: Uh-huh.
1: En dan kwamen de Cats. En dan kwam BZN. En dan kwam Shoreline en Left Side. En zo kan je die namen van al die bandjes die je in Hilversum niet hoorde. Die kwam je dan in de posters in Noord-Holland tegen.
0: Foreign Tongues.
1: Oh, sorry. Ik had hem even niet.
0: Ja, ja.
1: Foreign Tongues.
0: Foreign
1: Het
0: Tongues.
1: Absolute meesterwerk van de heren van de Rolling Stones.
0: Ja, ja, zeker.
1: Op die leeftijd zo'n album afleveren is werkelijk een topprestatie.
0: Ja, ja. Er spelen ook nog wel wat bekende lui mee. Hè? Dat is niet te onderschatten. Hoor.
1: Van bassist Paul McCartney tot...
0: Robert Smith van The Cure.
1: Ja.
0: Nou, Steve Winwood op Hammond orgel.
1: Keyboard, ja.
0: Red Hot Chili Peppers drummer. Chad Smith.
1: Allemaal toppers.
0: Ja, ja.
1: Met name de drummer, die levert echt ongelooflijk veel. Dat heb ik ook tegen een Charlie Watts fan puur zang gezegd. Ik zeg, deze drummer die stuwt die band helemaal op naar grote
0: Steve Jordan, die verving Watts in dat geval.
1: Maar echt goed hoor.
0: Ja. Wat leuk is dat Bruno Mars die speelt de koebel.

0: kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: Geland. De eerste uit ons blokje van doorbraakplaten van bands. Beginnen we met deze keer met Smokey Robinson and the Miracles. Hebben we er later heel veel van gehoord. En dit is Going to the Go-Go.

0: Iedereen zal ongetwijfeld bij de Beach Boys een eigen herinnering hebben bij al hun hits. En er zullen ze ook ongetwijfeld een aantal platen zeggen van dat zal toch wel de eerste hit van de Beach Boys geweest zijn in hun herinnering. Maar de allereerste in Nederland die groot was, was Surfing USA.
1: De allereerste hit in Nederland.

0: is eigenlijk een enorme doorbraak dan, van een band die hun stemmen ook gebruikte als instrument. En de vocalen die zijn later ook, zoals bij de Eagles en zo, tot grote hoogte gestuurd. Mm-hmm. Beach Boys worden thans nog gezien als een van de belangrijkste bands uit de pop-beginperiode.
1: Zeker.
0: How Long from Ace. De onmiskenbare stem van Paul Carrack.
1: Ja.
0: Van een Britse rockband. Mm-hmm. En die heette eigenlijk, even oplezen, Ace, Flash and the Dynamos. Maar dat Ace, dat Flash and the Dynamos, dat is er wel redelijk snel afgegaan.
1: Mm-hmm.
0: En is overgebleven Ace. En dit was eigenlijk hun eerste en ook enige hit.
1: Engelsvlieg.
0: How Long, ja.
1: Ja, zeker.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Heerlijke stem. De volgende nummer 1. Dat is het begin van de... Het is een van de bands die de British Invasion, zeg maar jaren 60, in Amerika overleefd hebben. Dat waren de Mamas en de Papas. En hun eerste hit, dat was niet... Of ja, in Nederland was het in ieder geval niet hun eerste hit. Go Where You Wanna Go. Dat was in Noord-Amerika wel een klein hitje. En ze hebben eigenlijk maar drie jaar echt bestaan als Mamas en de Papas. En... deze, die maakt in één keer grote indrukken. Dit is California Dreaming.
1: California Dreaming. Bekenmerkend is even, moet je goed luisteren, die fluitsolo aan het einde. Die is niet van Toet Stielemans.
0: Ah?
1: Maar die is van de jazzmusicus Bud Frank.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: André van Duin, hè?
1: Prachtig.
0: Ja, dat is oorspronkelijk een chanson, hè? Dus,
1: Frans liedje.
0: Frans liedje. En dat heeft hij vertaald.
1: Het leuke, nou, sorry dat ik je onderbrak. Mm-hmm. Dat Fred Emmer erin zat.
0: Ja.
1: Fred Emmer las het nieuws. En Fred Emmer is later erotische boekjes gaan schrijven.
0: En Gert Verderi.
1: Ja, ja. Nee, onder de toonbankboekjes.
0: Ja. Nou, over boekjes gesproken. Het volgende nummer is van Maggie McNeil. Terug naar de kust. En dat werd gekoppeld als een onderdeel aan het boekenweekgeschenk. Dat was het project. Dat werd gekoppeld aan dichter Teun de Winter. Mm-hmm. En die schreef de tekst in de Amsterdamse Kerkstraat. Geïnspireerd door zijn jeugd op Texel. Terug naar de kust.

0: druiven worden 's nachts geoogst.
1: Fris.
0: Ja.
1: Mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Ja. Mooie wijn.
0: Ja. Wat vind je ervan? Vind je dit?
1: Ja, heerlijk. Hele mooie wijn. Lekker, mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Makkelijke wijn. Ik vind het heerlijk.

0: Ja, we luisterden naar twee plaatjes eigenlijk. De koningin van de Ruitenkoningin. Hè? Van...
1: Ja, in die plaat van Queen of Clubs.
0: Ja, Queen of Clubs.
1: Queen of Clubs van Casey and the Sunshine Band. Er zit ook zo'n zinnetje in wat je blijft hangen. Hè? Dat is, she's not no hit, mm-hmm. She is the most.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat vind ik mooier, kan je het haast niet zeggen. Ja.
0: Daarna luisteren we naar de Swinging Soul Machine. En die komen natuurlijk uit?
1: Rotterdam.
0: Ah, hoe kun je dat draaien? Ja.
1: En daar zat Spooky, die was de zanger.
0: Ivan Groeneveld.
1: En die kennen we later nog van Spooky en Soul, Swinging on the Star.
0: En, Swing Soul Machine was maar van 1966 tot 1970. Nou ja,
1: instant, ik ga nog een keer Greatest Hits kopen.
0: Instant Karma. Gaan we weer verder van John Lennon en Joko.
1: Oh, Joko. Oh no.
0: Een tijdje geleden hoor, dit dingetje. Ze zit 1970.
1: Jammer dat Joko meedoet. Dat is, dat is een beetje een gevalletje pech.
0: Ja. Hij nam Lennon, die schreef het 's ochtends. En in de avond nam niet Bob. Samen met Phil Spector. Ja, en binnen 10 dagen lag de plaat in de winkels. Kan het nog sneller?
1: Het kan dus, hè?
0: Het kan dus, hè?
1: Ja, ik ga er niet met D66 over praten. Het kan wel, maar dan wel. In de muziek. Dat is niet.

0: traden aanvankelijk op als Trudy en Ruud. Hè. In 1967 wonnen ze een talentenjacht. Georganiseerd door niemand minder dan Max van Praag. Ja, jongens, dat zijn hele tijden terug.
1: Het was de vader van de... Nee, Max van Praag is ook nog voorzitter van Ajax geweest.
0: Ja, ja.
1: En zeker. Zijn zoon ook. Dus hele dynastie van Praag.
0: Ja.
1: Het is zo'n manier. Het waren eigenlijk de Suzanne en Freek van vroeger.
0: Nou, dat is zeker.
1: Zo kan je het
0: ook. Nee, dat kan je zeker zo zeggen, ja. Hou jij van Sherry?
1: Sherry? Nee, ik ben nooit een Sherry-liefhebber geweest.
0: Nee.
1: Maar die van Frankie Valli en de Four Seasons vind ik wel leuk.

0: Ja, ja. Amazing stroopwafels.
1: Dat zouden meer mensen moeten doen.
0: Tour de France.
1: Radio Tour de France. Met Herman van der Velde natuurlijk. Rest in peace.
0: Ja, ja.
1: Die heeft Amazing stroopwafels via de Radio Tour de France op de kaart gezet.
0: Ja,
1: uit Rotterdam.
2: Er is de tijd van komen en er is de tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen.
0: Ja, we gaan eruit, hè. Het zit er weer op uit. Ik kijk eruit naar volgende week, hè.
1: Ik kijk al uit weer naar donderdag. Dan doen we precies hetzelfde.
0: Dan gaan we nog een keertje overnieuw doen helemaal. En iedereen weer gezond naar huis.
1: En terug naar de zon.
0: En terug naar de zon.
1: En beterschap.
0: Tot volgende week.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Alle media voor kinderen onder de 15 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, mogen kinderen vanaf 1 september geen nieuw account meer openen. Bestaande accounts moeten binnen 4 maanden worden gesloten. Het plan komt van president Macron, die jongeren wil beschermen tegen de risico's van sociale media. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet, omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Een Russisch marineschip heeft voor de Britse kust een korte artillerieoefening gehouden. Het schip voer zo'n 74 kilometer ten zuiden van Plymouth, buiten de Britse territoriale wateren. De Britse marine hield het schip in de gaten. De Russen hadden vooraf gemeld dat ze gingen schieten en vroegen de Britten afstand te houden. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: U luistert naar de Peko Chico.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. Nederland is volgend jaar gastland van het Europees kampioenschap padel. De steden waar gespeeld wordt, worden later bekendgemaakt. Het toernooi bestaat uit 3 fases met de finale week van 7 tot en met 11 juli. De Nederlandse mannen zijn al geplaatst voor die week. Zij werden vorig jaar op het EK vierde. Nederland kreeg de voorkeur boven Spanje, Portugal en Duitsland. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Ook doorvoer en tussenhandel worden verboden. Minister Tom Berendsen meldde dat aan de Tweede Kamer. Een Europees verbod kwam er niet omdat daarvoor onvoldoende steun is. België, Spanje en Ierland hebben ook al nationale sancties ingesteld. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Er staat een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. Aan de kust iets lager met zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Schoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

Ladies and gentlemen, George Ivan Morris.

like me. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand waar je meer om geeft, dat kan gebeuren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

0: De FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevoziekenomroep. Met als pleister op de wonden

0: Welkom bij de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: We gaan natuurlijk muziek maken. Maar we beginnen met een half uurtje country.
1: Ja, dat mag jij helemaal doen. Hè?
0: Ja, daarna hebben we een half uurtje verzoekjes.
1: Ga niks draaien.
0: En we hebben weer hele leuke erbij. Echt, allemaal. En dan gaan we naar het tweede uurtje. Daar hebben we cabaret. En dan omlijst met Nederlands product.
1: Juist.
0: En dan het laatste half uurtje.
1: Dan hebben we ook Nederlands product.
0: Ja, maar dat is de artiest van de avond.
1: Dat is?
0: Ja, wat zullen we draaien?
1: Ilse de Lange.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: die heb ik zelf staan.
0: Dat weet ik wel.
1: Schiet me suf.
0: Nee hoor,
1: die hoeft niet.
0: Nee, Ilse. Daar ga ik wat over vertellen. Jan gaat haar muziek draaien.
1: Kan je wel.
0: Maar zover is het nog lang niet. We gaan eerst maar naar de...
1: Oh. We gaan eventjes naar de kant in natuurlijk, hè. Ja, over de... Country Hits
0: Radio. En we beginnen met Jimmy Rodgers. Die is geboren op 8 september 1987 in Meridian in Mississippi. Hij groeide op in Meridian en ging al zeer jonge leeftijd aan het werk aan de spoorlijnen. Toen hij TBC kreeg, werd hij gedwongen de spoorwegen te verlaten en nam hij allerlei baantjes aan, van politieregisseur tot straatmuzikant. In 1927 reageerde hij op een advertentie van Ralph Peer van de Victor Talking Machine Company. En op 4 augustus 1927 nam Peer in een geïmproviseerde studio 2 nummers van Rodgers op. The Soldier's Sweetheart en Sleep Baby Sleep. De plaat werd op 7 oktober door Victor uitgebracht en had onmiddellijk veel succes. Rodgers schreef de meeste van zijn liedjes zelf. De teksten gingen vooral over zijn eigen ervaringen. Het waren liefdesliedjes en liedjes over het zware leven over de spoorwegen. Ja, en Jimmy Rodgers is niet in 1987 geboren, maar op 8 september 1897. Weten we dat ook weer. We gaan luisteren naar Waiting for a Train.

0: En we gaan verder met Savannah. Dat is een enthousiaste groep muzikanten uit Tilburg, die al sinds de start in 1986 aan de Europese top staat. De band is zeer populair bij country line dancers in binnen- en buitenland. Hoogtepunten in de carrière van Savannah zijn de vele Grammy Awards die de band mocht ontvangen tijdens verschillende edities van het Dutch Country Music Gala. Savannah die werkt samen met grote namen als Johnny Cash, Freddie Fender, Wanda Jackson enzovoort enzovoort. Ook begeleiden ze bekende Nederlandse artiesten zoals Dick van Altena en George Baker. Al 12 seizoenen maakt Savannah deel uit van de zeer succesvolle theaterproductie Back to the Country, samen met Dick van Altena. We gaan luisteren naar Kissing.
1: Like a drum.

De O'Keens was een Amerikaanse country muziekduo, bestaande uit Jamie O'Hara en Kieran Kane. Actief tussen 1986 en 1990. Toen nam het duo 3 albums op voor Columbia Records en bracht 7 singles in de hitlijsten van de Billboard Hot Country Singles, waaronder de nummer 1 Can't Stop My Heart From Loving You. Kane die bracht begin jaren 80 7 eigen singles uit. Nadat ze in 1990 uit elkaar gingen, volgden beide leden een solocarrière en richtte Kane een platenlabel op, genaamd Dead Reckoning Records. We gaan luisteren naar Blue Class Blues.

0: pleister op de wonden met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: We gaan verder met Carrie Underwood, geboren in Muskogee in het Medical Center in Oklahoma op 10 maart 1983. Ze groeide op de boerderij van haar ouders in het landelijke Sequoia. Ze is de jongste van 3 dochters. Carrie brak door toen ze in 2005 de 4e editie van American Idols won. Haar debuutalbum Same Hearts werd in de Verenigde Staten 7 maal platina en was het snelst verkopende countryalbum. Ze kreeg verder een American Music Award, een Billboard Music Award en een Grammy Award. In 2009 werd ze opgenomen in de Oklahoma Music Hall of Fame en in 2018 kreeg ze een ster op de Hollywood Walk of Fame. We gaan luisteren naar Carrie Underwood met All American Girl.

En dan gaan we naar de Bluebirds. De Nederlandse formatie werd als gelegenheidsgroep opgericht in het voorjaar van 2017 op initiatief van Elske de Wal en Christel. De derde zangeres, Rachel Louise, werd op inspraak van Christel bij het project betrokken. In de maanden die volgden werd er een single opgenomen en uitgebracht. Daarnaast werd er een band samengesteld voor een klein tournee langs de diverse theaters, waarin de groep een mix speelde van country en Americana liedjes plus eigen werk. Eind 2020 besloot Elske de Wal de Bluebirds te verlaten om zo weer tijd te maken voor haar solocarrière. Vanaf 2021 werd de groep een collectief waarin Christel en Rachel Louise de leiding namen als vaste Birds. In deze vorm namen ze het album Great Big World op. Hierop kregen ze hulp van verschillende Nederlandse vrouwelijke artiesten. Een uniek concept, want niet eerder schreven in Nederland alleen maar vrouwen een album vol. We gaan luisteren naar Ex-Lovers Blues. MUZIEK

Don Gibson is geboren op 3 april 1928 in Shelby in North Carolina. Zijn eerste groep die heette Sons of the Soil, waarmee hij optrad op het lokale radiostation en in 1949 zijn eerste plaatopname maakte voor Mercury Records. Zijn eerste succes was Sweet Dreams, een ballade die hij op MCM Records uitbracht in 1956. Producer Chet Atkins contracteerde Gibson in 1957 voor RCA Victor. Op dat label zou hij de volgende jaren een reeks hits uitbrengen. Wij gaan luisteren naar Blue Blue Day.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: En ons allereerste verzoekje is aangevraagd door mevrouw Sanders van afdeling GG363. Zij vragen aan Broken But Blessed, en dat is een soulnummer, en BB King, die gaat dat uitvoeren.

We gaan verder met Bij ons in de Jordaan van Johnny Jordaan. En dat is aangevraagd door mevrouw Vos. En die ligt op GG 379.

0: tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: Ons volgende verzoekje is aangevraagd door de heer Kunnen. En die ligt op de GG385. Voor hem gaan we draaien blaasmuziek van G. Reinders.
2: Ik had al 2 meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon.

genoeg gewild, hier drinken van schat. In de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog even zondigse soep.

En dan gaan we naar Einsamer Herte van James Last. Aangevraagd door mevrouw Hogendijk van afdeling GG 368.

Ja, en die hebben we nog niet. Die komt als laatste. We gaan eerst even naar André de Jeu met Nearer My Cot, Cot de T. En dat is ook aangevraagd door mevrouw Hogendijk. En die ligt op GG 368.

En dan... Nog even klappen. We gaan naar Suzanne van Leonard Cohen. Aangevraagd door mevrouw Ottenhof van afdeling GG 368.

En dan gaan we naar André Rieu met R. van Bach. En dat is aangevraagd door mevrouw Vermeel en die ligt op GG 366.

0: U luistert naar de Flevo
1: Ziekenomroep.
2: En dan gaan we naar ons laatste verzoekje van vanavond. Aangevraagd door mevrouw Hogendijk van afdeling GG368. En dat is James Las met Einsamer Herte.

0: En dat waren de verzoekjes.
1: Morgenochtend kunt u naar de herhaling luisteren van 8 tot 10 van de Pleister. En dan komen de verzoekjes ook weer een keer langs. En tot aan het nieuws draaien we even de vinkelwals van Jean en Willy. En tot naar het nieuws.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brand... is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: Ja.
1: Ik doe de techniek.
0: Ja, en ik...
1: Hij praat de bloemen af vandaag.
0: Ja, dus daar ben ik voor, hè?
1: Precies.
0: Hey, we hebben straks wat cabaret en dan onlijst met Nederlands product. En ons vanavond, onze artiesten vanavond, Ilse de Lange, daar ga ik wat over vertellen. En jij mag haar muziek draaien voor mij.
1: Ga ik doen.
0: Ja, doe je dat voor me?
1: Goed.
0: Weet je, we beginnen met Yves Berendsen met Terug in de Tijd en Johnny Verwij met de Klompendans.

0: Cabaret Festival.
1: Ja, is wat anders hoor. Ja. Ik wil het even kwijt. We waren mooi in Bulgarije en hebben ze zomers openluchttheater met allerlei volkdansen. En wij kwamen als Hollanders ook een keertje tussendoor. Nou, dan is die klompendans wel...
2: Echt anders dan wat hun dansen allemaal, al die landen.
1: Wat zijn we dan houterig, hoor, zou te zien. Ja, prachtig was het al.
2: Nou ja, het zal wel niet, maar het komt door die klompen, denk ik.
1: Door die klompen, ja, de bonk, bonk, bonk.
2: Want die anderen hebben allemaal van dat lichtvoetige en dan kwam ineens die klompen.
1: Ja. Nou, het was echt bijzonder, het stak ontzettend af.
2: Ja, maar het was wel leuk om te zien, hè? Ja. Ons Nederland in Bulgarije.
1: Maar goed, gaan we nou weer...
0: Festival.
2: En wat heb je uitgekozen?
1: Ik heb dit keer iets van Hans Liebergs uitgekozen.
2: Oh, is wel, vond ik altijd wel leuk om naartoe te gaan.
1: Ja, is ook heel leuk om naartoe te gaan. En het is ook een heel leuk stukje wat ik eruit gepikt heb. Tenminste, ik vind het een leuk stukje. De muzikale quiz.
2: Nou, ben benieuwd.
1: Ja, daar komt ie.
0: Ja, u kent al. Weet je wat, ik doe een kleine muzikale quiz. Kijken wat u weet... op muziekgebied. Het zijn hele kleine dingetjes. Wij noemen dat leitmotieven, Richard Wagner en ik. Even kijken. Dit hele kleine dingetje. Kent u dit? Ja, Vlooienmars. Is goed. Dat is een andere stad, hè? Het omgekeerde, kent u dat ook? Entertainer, ja. En hoe gaat het verder, man? Kan ik stom kijken, hè? Ik zal proberen te spelen zoals u het zingt. Dat is niet slecht. Kent u dit stuk?

Dat wil ik graag nog één keer horen, dames en heren. Nog één keer horen. 1, 2, 3, 4. Vier. Dat kent stuk wel. Ik ben niet helemaal debiel natuurlijk. Maar het is een klassieke avond. Dit was een pianoconcert van Joseph Haydn.

pers het er wel in, hoor. Het is uw avond. Kent u dit dan? Dan kunt u dit aanvullen. Ja, u doet het expres volgens mij, of niet? U zoekt nu weer te klassiek. En u speelde motor. Dat speelde ik niet. Ja, nu wel, maar ja, oké, nu is het te laat. Als u zo van Mozart houdt, dan kent u dit ook, denk ik.

Het zit er weer net naast. Het zit er echt net naast. Dit moet u kennen, dit. Dit was weer de klassiek. Dit was weer de klassiek. Nu zong de bruiloftsmars. Maar dan kent u dit ongetwijfeld. Heb jij nog wat leuks te doen vanavond? Nee, ik hoor nu twee melodieën door elkaar. Ik hoor O Dennenbruid. En daar komt de boom. Stel dat jullie in bed liggen. Lekker de lakens over zich heen. Is er nog een camera over? Heb je ze allemaal in gebruik? Nee, ik hoor Odennenbruid, krentenboom en... Odennenboom fout gezongen, want dat weet ik.

0: je muziek kan.
1: Echt prachtig, hè? Echt, we zijn een paar van die voorstellingen geweest. Maar geweldig wat die er allemaal uit. En welk instrument er je ook hebt staan op dat toneel.
2: Ja, heel veel die er staan.
1: Echt geweldig.
2: Het is zo mooi hoe die met die paar noten. Die kan goochelen, hè?
1: Hans Lieberg, ja, jammer dat hij niet meer optreedt, hè? Ja. Hij is ook professor in de muziek, zoiets. Weet je wat, we gaan maar verder met de muziek met Jordi van der Boer. Met Je woont nog bij je moeder.
2: Juist.
1: En Jan Smit met Feest in Bordellino. MUZIEK

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Ilse de Lange. En de artiestennaam van Ilse Anouska de Lange. Geboren in Almelo op 13 mei 1977. Is de zangeres en liedzangeres van de Commonwealth Mets. Ze won in 1998, 2001, 2004, 2009, 2019 en 2020 een Edison. En haar albums bereikten 18 keer platina. Ilse begon haar loopbaan op 8-jarige leeftijd als playbackartieste, waarmee ze diverse wedstrijden op haar naam schreef. Onder meer met een imitatie van Toon Hermans. Na te zijn overgeschakeld op live repertoire, trok ze via regionale en landelijke talentenjachten de aandacht van Hilversum, hetgeen haar enkele televisieoptredens opleverde. Met gitarist Joop Liefland vormden ze tijdelijk een duo, waarmee ze haar eerste schreden op het countrypad zetten. In het voorjaar van 1994 nam Ilse de Lange deel aan het jaarlijkse Scopo Talentenshow in Os. Daar trad zij samen met gitarist Joop van Liefland op en won ze in de categorie soloartiest. In 1998, inmiddels deel uitmakend van de groep Cash on Delivery, vertrok ze naar Nashville in de Verenigde Staten om, onder leiding van topproducer Barry Beckett, het album World of Hurt op te nemen. Doordat ze in de countryhoofdstad van de wereld een country-cd mocht maken, raakte ze bekend in Nederland. We gaan luisteren naar World of Hurt en All I Got to Give.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Ilse de Lange won een Edison voor de beste Nederlandse artiest van 2001. Door alle zakelijke omstandigheden raakte de zangeres lichamelijk oververmoeid. Tijdens een optreden in Paradiso kreeg ze problemen met haar stem en vertelde het publiek geëmotioneerd dat ze niet de kracht had om het optreden voor te zetten. Een warm applaus was het gevolg. Op doktersadvies moest ze vervolgens enkele weken rust houden vanwege vermoeide stembanden. Enkele maanden later in dat jaar trad ze op Parkpop op. Begin 2004 werd de Nederlandse stal van de Lange platenmaatschappij Warner Music opgeheven en stond de zangeres zonder platencontract op straat. Kort daarna ontving ze een Edison voor Clean Up. Eind 2005 ging de Ilse de Lange weer op tournee door het land. Bijna alle concerten van deze tour waren snel uitverkocht. Op 3 september 2008 reisde ze langs verscheidene radiostations om de nieuwe single So Incredible, die op 19 september 2008 uitkwam, te promoten. Het stond op 1 november 2008 op de eerste plaats van de single top 100. We gaan luisteren naar So Incredible en Deep Sea.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Samen met Welen vertegenwoordigde Ilse de Lange als de gelegenheidsduo de Common Linnets Nederland op het Eurovisie Songfestival 2014 in Denemarken. Met het country bluegrass nummer Calm After the Storm werden de Common Linnets tweede achter Oostenrijk. Het nummer Calm After the Storm werd een Europese hit. In januari 2020 begon de zangeres in Duitsland samen met een Duits songwriters en producers te werken aan nieuwe muziek. Vanuit deze samenwerking stond het album Changes dat op 15 mei werd uitgebracht. De titel van het album was tevens de eerste single en werd groot opgepakt in Duitsland, waar het diende als titelsong van Bauers Zoekt Vrouw. En voorlopig komt er nog geen eind aan het verhaal Ilse de Lange. We zullen nog veel van haar horen. We gaan luisteren naar Calm After the Storm met Welen in de Common Linnets. En dan de Changes.
0: De artiest van de avond.

0: challenges.
1: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
2: Nou, dan, morgenochtend in elk geval. De herhalingen van 8 tot 10, dan hoort u ons. En verder hoop ik dat u lekker gauw naar huis gaat.
3: Jawel.
2: Ja, daarom.
3: Volgende live uitzending is pas volgende week dinsdag.
2: Ja, ja. Maar morgenavond, bent u er morgenavond nog? Dan zijn we er ook, hè?
3: Ja, dan zijn we er
2: met
3: ook.
2: Met de Musica Bloemetje.
3: Ja, ja.
2: Dus,
3: maar elke avond is er een live uitzending.
2: Ja, ja, ja, ja. En morgenochtend ook nog eentje van 10 tot 12. Een live uitzending van Jan van Eunen en Joop Veninga.
3: Oh ja.
2: Met het testament van de 60's.
3: Ja. Ook een mooie, ook, uiteraard muziek uit de 60's.
2: Ja, ja, dat is allemaal heerlijk.
3: Dan verraadt het al een beetje natuurlijk.
2: Ja, ja. Dus heerlijke muziek van die tijd.
3: Goed, ik moet met Ilse Lange nog altijd denken aan die uitzending. Dat ze daar in Texas zat.
2: Ja.
3: En daar met een Nederlands artiest erbij. Een week lang samen een muziekstukje maakte. Ja. En dat dan ook nog uitvoerde daar. In een country gebeuren.
2: Ja, ja, een beetje country gebieden. Daar gingen ze ook bij langs zangers. En,
3: country zangers.
2: Ja, zangers, ja, ja, dus, ik vond het een heel leuk programma.
3: Dat is ook een heel leuk programmaatje. Ja.
2: Maar ja. Ja,
3: maar, en de eerste indruk dat ze optrad met Paul de Leeuw. Was een giechelaartje hoor, jongen.
2: Ja, maar toen was ze nog heel jong.
3: Was ze nog jong, maar echt een giechelaartje. Dat is prachtig.
2: Een heel jong meisje nog. Nou ja, ik weet het. Moet je horen, ze is van 73, hè, geloof ik. Dus,
3: ja, dus. Ik heb nog een hele toekomst voor zich.
2: Dan.
3: Goed. Hè? Wij gaan ermee stoppen voor vanavond.
2: Ja.
3: Mijn naam is Jan.
2: Mijn naam is Truus.
3: En we wensen je voor straks.
2: Welterusten.
3: En na het laatste nummertje, want er komt nog een nummertje.
2: Ja.
3: Komt er?
2: Wil je dat eten?
3: Natuurlijk.
2: You are the dream.
3: Ja, precies.
2: Dus morgen een beetje gezonder op, hè?
3: Ja, dat dacht ik wel. Morgen weer een beetje gezonder op. Nou, tot de volgende keer. Doei, doei.
2: Doei, doei.

0: Vrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevopsychomroep.nl

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
2: Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl. She don't care for Cadillacs.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen

0: hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit twee andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgelegd.

0: opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. Droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

Dankjewel zeg, rot lekker op. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot een ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
2: Hongaarse aanklagers zijn binnengevallen bij een datacentrum in een onderzoek naar de partij Fidesz van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz proberen ze het complete communicatiesysteem van de partij in beslag te nemen. Het onderzoek gaat volgens justitie over mogelijke verduistering van geld bij het Nationaal Cultuurfonds. Het Libanese leger zegt dat Israëlische troepen hebben geschoten in een dorp in het zuiden van Libanon. Het betreffende dorp is een van de proefgebieden waaruit Israël zich zou terugtrekken. Volgens het Libanese leger belemmert de beschieting de uitvoering van die proef. Ook uit 2 andere gebieden zou Israël zich terugtrekken. Het is niet duidelijk of dat gebeurd is. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn volgens politievakbonden 50 tot 60 agenten gewond geraakt. De onrust ontstond na de dood van een 42-jarige Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie zondag. Demonstranten bekogelden agenten met flessen en vuurwerk, staken een auto in brand en richtten vernielingen aan. De politie onderzoekt de omstandigheden rond de arrestatie. In het centrum van Roermond woedt een grote brand in een historisch pand aan de Zwalmerstraat. Het dak staat in brand en de brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. Er zijn meerdere voertuigen en 2 hoogwerkers ingezet. Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen. En op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er lokaal een bui vallen en daalt het kwik naar 12 tot 17 graden. Ook morgen bewolking en lokaal wat regen. Het wordt morgen tussen 19 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.